0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, dat was lekkere muziek, hè, van The Cure, Friday I Am In Love. En we gaan lekker door, hoor, met de muziek. Gilbert Bicot heb ik klaarstaan met Le Important C'est La

Ja, dat was Cat Stevens. Hij noemde zich toen eigenlijk al Yusuf, omdat hij zich bekeerd had. We gaan lekker door en wel nu met Adele en Rolling in the Deep.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik heb je jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen.

blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik was een woorden niet verstond. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid geluk. En 's nachts in bed sloop ik net, kom de geest.

Ja, en daar zit het eerste uur Staatspraat er alweer op. We gingen eruit met November van Roanezen. Ik zou zeggen tot na het nieuws van de 10 uur en de koffie.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we natuurlijk weer met de Golden Earring. En dit keer met het nummer Long Blond Animal. We gaan lekker door. Ik heb geen voetbalprogramma voor u, want er wordt niet gevoetbald dit weekend. Inhalen en beker is het. En daar liggen we er allemaal uit, dus geen programma. We gaan lekker door met muziek, want daar heb ik een heel mooi programma voor. De Killer Queen van Queen.

Ja, dat was Aphrodite's Child met Rain and Tears. Zoals ik al zei, er is geen voetbalprogramma vandaag, dus ik heb niks te melden wat dat er gaat. We gaan dus lekker door met muziek. En wel van Coldplay. En ik ga het laten horen, de Clocks.

Ja, een oudje van Tom Jones, Delilah. We gaan lekker door met muziek natuurlijk. We gaan naar de Moody Blues en I'm just a singer in a rock and roll.

Ja, dat was Jürgen Margus met Ein Festival der Liebe. We gaan lekker door met muziek. De Bee Gees heb ik klaarstaan met I've Got a Message to You.

Ja, een oudje van Boudewijn de Groot, Jimmy, de eenzame fietser. We gaan door met Rocco Granata en Marina.

Ja, dat was Elton John met Nikita. En zo zitten er weer 2 uur Stadspraat op. Weinig gesproken, veel muziek gedraaid. En dat blijven we doen. Ik ga u een heel prettig weekend wensen. En we spreken elkaar natuurlijk de volgende keer weer. We gaan eruit met een nummer van Crazip. En Danny Vera, Make It Memory. Tot de volgende keer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Zo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen allemaal. Wij zitten hier weer fris en fruitig.
1: Ja.
0: Fruitig.
1: Fruitig.
0: Nou. Met een stukje koek dus.
1: Nou.
0: Goedemorgen, lieve mensen. Ja. En zijn jullie goed wakker geworden? Zo op deze mooie moederdag?
1: Moederdag vandaag, ja.
0: Ja, het is voor alle moeders. En moeders in wording. En moeders die eigenlijk heel graag. En vrouwen die heel graag moeder willen worden.
1: Ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk allemaal. En ik heb gisteravond zoveel liedjes over moederdag gehoord.
1: Ja.
0: Dat ik er helemaal gek van werd. Maar het waren allemaal van die treurige liedjes.
1: Ja. En ik wist nog wel een vrolijke.
0: En ik kwam vanmorgen, ik zei tegen Tom. Ik zei, nou, ik word helemaal treurig van al die moederdagliedjes. Maar we hebben er eentje.
1: Ja.
0: Het is vandaag 10 mei. We zitten hier voor de 129ste keer. Tenminste, ik zit voor de 129ste
1: keer.
0: En we zijn begonnen met de nieuwe Stones.
1: Ja, dat is een geweldig nummer. Echt.
0: Wij vinden het alle twee, nou ja, wel meer bij ons in het team.
1: Ja, nee, het is echt een Stones nummer.
0: Dit vind ik weer een lekkere, echt een lekkere Stones nummer. Anders die andere vond
1: ik. Angry vond ik wat minder.
0: Ja, vond ik ook wat minder.
1: Maar dit is echt weer ouderwets.
0: Maar deze was leuk. En we hebben ook een bloemetje.
1: Ja, we hebben een bloemetje.
0: Want als je moeder in de bloemen wil zetten.
1: Ja.
0: Nou ja, weet ik veel. Of iemand anders.
1: Nou, dan kun je wel goed binnenkomen. Hè?
0: Het hoeft niet altijd je moeder te zijn. Kan ook gewoon
1: iemand. Kan de buurvrouw zijn. Kan van alles zijn.
0: Kan ook gewoon iemand zijn die. Verleden week is die heel goed tegengekomen.
1: Kijk.
0: Want dat was. Weet jij nog die grote knal van verleden week?
1: Och.
0: Die mensen. Die de schoorsteen helemaal in tweeën hadden. Nou ja, draf eigenlijk.
1: Ja, jongens.
0: En alles roet. De hele kant. We zijn er geweest. Alles was zwart bij die mensen. Niks deed het meer.
1: Nee.
0: De hele Wilhelminaplein niet meer. Hè?
1: Ongelooflijk. Ja.
0: Maar gelukkig geen slachtoffers.
1: Nee.
0: Dat is het belangrijkste. Dus daar is het bloemetje heen gegaan. En dat was ook wel nodig.
1: Ja.
0: En ze was er zielsgelukkig mee.
1: Nou.
0: Dus. Als je weer zo'n bloemetje wil hebben. Of,
1: voor een of andere goede reden.
0: Juist.
1: Dan kunt u bellen.
0: Dan bel je naar mij met het nummer 0348-475889. Ik herhaal 0348-475889. Dus mensen, ik zit er klaar voor. Maar nu gaan we voor alle lieve moeders. Het leuke nummertje van Corrie Konings met je moedertje.
1: Ja.
0: Dus alle mama's en alle geen mama's mag ook luisteren hoor. Dus gezellig.

0: Nou.
1: Nou, voor alle moeders.
0: In de hele wereld, zou men maar zeggen.
1: Nou, in ieder geval een heel Montfoort en omstreken.
0: Ja, toch.
2: Ja.
0: En ik hoop dat jullie moeder al aardig verwend hebben. Heb ze ontbijt op bed gehad? Ik wilde dat nooit. Ik vond al die kruimels in mijn bed zo erg. En dan zei ik altijd, mama, kom wel beneden. Dan hoefden ze ook niet met die spullen de trap op. Ik eisde ervan altijd. Maar het is zo lief. Als die klein... Weet je wat ik het leukste vond? Ik vond het leukste die dingen wat ze zelf gemaakt hadden.
1: Ja.
0: En een tekeningetje of zo'n leuke asbak of zo. Weet je, ik rookte heel niet, maar dat maakt niet uit. Het idee was leuk.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat iedereen zijn moeder... Want als je ze niet meer hebt, mensen... Dan mis je ze heel erg. Dus ik dacht een vrolijke moederdag liedje. Nu gaan we met de verjaardag. We hadden niet zo heel veel verjaardagen.
1: Nee.
0: Maar tenminste, dat ik weet dan. Hè. Er zijn er misschien zat jarig geweest. En als je een verzoekje wil, bel me.
1: Ik kan gewoon bellen.
0: App me. Doet het op de app van Radio Veronica. Waarom zeg ik? Radio Stad Montfoort. Gast, gaat goed met me, hoor.
1: Ja, het gaat goed, hè?
0: Ja, het gaat hartstikke goed met me. Nee, hoor.
2: Nee,
0: maar
2: komt goed.
0: Het komt allemaal goed. Willeke Pols... Ik weet niet die naam dat uitspreken. Zachius. Maar ze weet wel... ze was 6 mei jarig. Ik zeg tegen haar, wat mag ik voor je draaien? Ja, ik heb eigenlijk geen Nederlands. Ik zeg, maar lieve schat, je mag alles vragen wat je wil. Oh... Ze zegt, mag het ook een ouwe zijn? Ik zeg, helemaal goed. En ze wilde heel graag Papa Joe van de Suite. Nou, dat is een tijd geleden dat ik die gehoord heb.
1: Dat is wel leuk om die weer eens te horen.
0: Nou, zeker weten. Dus geniet ervan, Willeke.

0: Weet je,
1: ja.
0: De nummertjes vroeger waren wel heel kort.
1: Ja, 3 minuten. Ja, dat was, maar dat is ongeveer de standaard toen.
0: Ja,
1: die,
0: hè?
1: Ja hoor, dat is heel lang zo geweest.
0: Gossie, mijn.
1: De jaren 70. We hadden natuurlijk ook wel lange nummers. Maar
0: ja.
1: Hele lange nummers.
0: Hele lange nummers van 9 minuten
1: of 10 minuten, ja.
0: Ja, dat is ook wel lekker. Maar ik hoop dat je genoten hebt, Willeke. Ik heb hem met liefde gedraaid, meisje. We gaan nu voor Kees Bouw.
1: Ja.
0: Want er wordt altijd... Verleden week had ik wel een beetje een wild nummer. Dus ik doe het nou maar weer een beetje rustig aan.
1: Ja.
0: Ik doe nou CCR, Bad Moon Rising.
1: Ja.
0: Die is ook lekker, toch?
1: Komt-ie, Kees.

0: Yeah.
1: Nou, Kees, ik hoop dat je weer genoten hebt.
0: En een stukje rustiger als vorige week.
1: Ja, ik kreeg commentaar van de mensen uit het huis.
0: Ik vind het niet erg, hoor.
1: Ja, maar. Ik ook niet. Ze dachten dat ik gek geworden was. Ik word niet gek voor mijn tijd, hoor.
0: Nee.
1: En ja, de mensen vragen dat aan, hè. En wat mensen aanvragen, dat ga ik draaien. Ja, ik draai alles. Ja, Kees, ook de Duitse. Dan krijg ik weer een berichtje zometeen van Kees. Jij draait niet alles. Zelfs dat draai ik.
0: Zelfs die Duitse luchtmachtbasis, die er wordt gedraaid. Ja.
1: Alles draai ik. Nou, alles. Ik heb wel iets wat ik eigenlijk niet liever doe. Maar dat zeg ik niet, want dan vraag iemand hem aan. Dus dat doe ik niet.
0: Nee, maar...
1: Nee.
0: Maakt niet uit, joh.
1: Weet je, wij draaien in principe alles, hè, Tom? Wij draaien in principe alles. Kijk, het moet niet het...
0: Nee, kwetsend of... Nee, dat doen we niet. Maar verder of het nou wat steviger of het rustiger. Nee. Dat maakt
1: niks. Ons niet uit. Nederlands.
0: Nee, ons allemaal
1: Belgisch.
0: Belgisch allemaal. Kan ook allemaal.
1: Alles draaien wij. Wat dat er gaat, zijn wij zo makkelijk. Maar na Kees hebben we natuurlijk Mary.
0: Ja.
1: Mary Bouw, die wil ook altijd... Maar ze had eigenlijk altijd Osaka.
0: Ja.
1: Maar nu... Hebben ze een nieuwe. Bedstage is zo mooi. Ik zei, nou, verleden week hebben we hem voor het eerst gedraaid. Bij Dennis. En Dennis zegt, oh, ik vind het wel een aardig nummertje.
0: Ja.
1: En het is van Welen en René Vroger. Ik vind, moet jij eens luisteren, Tom? Ik vind geen lied voor Welen, maar dat is even mijn zijde.
0: Nou, ik ga het eens even goed luisteren.
1: Dus Welen en René Vroger met Hoe de Liefde Gaat.
0: Nou, daar komt-ie.
1: Ja, toch?

0: Hij deed nog even een dingetje eraan. En dat weet je. Hoorde
1: dat weet je
0: dat?
1: Ja, ja.
0: Weten wij dat? Nou, dat weet ik niet. Jij, Tom?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Tom weet het niet. Nou, en als Tom het niet weet, dan weet ik het helemaal niet. We gaan door. We hebben verzoekjes gekregen. Mensen, jullie kunnen bellen voor het bloemetje. Ja. 0-348-47-5889. Dus bel me, ik zit er klaar voor.
1: Komt helemaal goed, denk ik.
0: Nou, ik weet wel
1: op deze
0: zeker.
1: Deze moederdag.
0: Ik weet wel zeker.
1: Ergens wel een moeder die daarmee blijft verrast worden.
0: Ja, tuurlijk. Maar het komt goed, hoor. We gaan door met de liefste tante van heel de wereld. En dan krijg ik ermee weer een berichtje. Och, ik zit er helemaal van te blozen. Nou, tantien. Ik hoop dat de kinderen komen, want het is tenslotte moederdag. Maar ja, ze zijn ook allemaal zelf moeder, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar
1: ja.
0: Vergeet je eigen moeder niet, hè? Want dat is het belangrijkste als je ze nog hebt. Dus, die hebben er nog geen eens ingezet, of wel?
1: Nee, dat gaan we wel even doen.
0: Oh, dan gaan we even een... Sorry, tantien. We gaan even
1: een... We gaan een leuk plaatje voor je opzoeken.
0: We gaan een andere. We gaan even iets anders doen.
1: Ja, dan gaan we zo.
0: Want de computer wil niet wat wij willen. Maar dat komt goed hoor, mensen. Dat is voor ons. Zullen we nou met deze doen dan, Tom, of niet?
1: Ja, laten we die even doen, joh.
0: Ja. Voor alle Cats-fans.
1: Ja.
0: En er zijn er heel veel in Montfort. Draaien we nou Rock'n'Roll. I give you the best years of my life.
1: Kijk eens aan.
0: Dat bedoel ik. De Cats, mensen.

0: Nou,
1: ja.
0: Dat was een mooie plaat van de Cats.
1: De Cats.
0: Dus voor alle Cats-fans, dan komt dat mijn gebit wil niet. Mijn Cats-fans. Nee, maar er zijn er vele hoor in Montfort.
1: Ja, zeker.
0: Ik was vroeger ook helemaal gek van. Ik had alle platen. Ik vond het zo'n mooie groep.
1: Even terugkomen.
0: Maar nu gaan we echt. Nou hebben we hem echt gevonden.
1: Ja, en een toepasselijke.
0: En een toepasselijk. Jeef, goed voor mij, hè?
1: Ja.
0: Oh, ik ben zo bij. Dus, Tantien, zit je er helemaal klaar voor? Ik heb ABBA met Mamma Mia.
1: Ja.
0: Ik vond hem wel leuk, toepasselijk voor vandaag.
1: Met Moederdag, ja.
0: Geniet ervan, lieverd.

0: Ach, maar zo is het wel, mensen. En het is voor heel veel mensen ook niet een leuke dag. Mensen die heel graag kinderen willen en het toch maar iedere keer maar niet zo lukt. Dat is heel jammer. En ik hoop dat ze volgend jaar wel Mamadag hebben. Dat hoop ik dan maar. En we gaan door.
1: We gaan door, ja.
0: We gaan door met onze radiocollega Bart.
1: Ja.
0: Zal die al wakker zijn? Wat denk jij?
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Anders dan hoort hij het wel in de douche. Daar heeft hij ook een radio, zei die verleden keer.
1: Ik denk in het hele huis, hè. Staan radio's.
0: Dus ik hoop, Bart, dat je het hoort. En jij bent natuurlijk fan van... Ja, waar zal die fan van zijn...
1: Fleetwood Mac.
0: Echt waar?
1: Ja, Fleetwood Mac, Stevie Nicks.
0: Hij heeft hem zelf aangevraagd. Dus
1: komt helemaal goed.
0: Hier komt hij, Bart.
1: Stand back.
0: Stand back.

0: Helemaal tot gaatje, toch?
1: Helemaal tot gaatje.
0: Helemaal tot gaatje. Ja. Nou, ik kreeg al dankjewel. Dus Bart, heb ervan genoten.
1: Dat denk ik zeker.
0: Ja, toch?
1: 100%.
0: Ik weet het ook wel zeker. We gaan nu met... jij hebt er een paar staan.
1: Ja hoor, zeg het maar.
0: Zeg maar.
1: Nou, ik heb wel een leuk nummertje van een Nederlandse makelij. Van vroeger, van de band Big Wheel. En dat nummer hoor je niet zo wel. Het is echt wel een mooi nummer.
0: Oké.
1: Please excuse me.
0: Oeh, please excuse me. Ja. Nou, we luisteren.

0: Ja, in de tijd dat er elke week wel nieuwe bandjes in Nederland kwamen.
1: Kwam deze ook.
0: Ja, Big Wheel. Ja, maar een paar mooie nummers. Ja.
1: Maar sommige zijn maar een...
0: Een kort leven beschoren geweest. Maar die hebben echt wel een aantal mooie singeltjes gehad. Okay. If I Stay Too Long, dat was ook een mooie. Die ken je denk ik wel.
1: Oh, die ken ik wel. Deze kon ik eigenlijk niet zo, moet ik eerlijk zeggen. Deze zijn me eigenlijk niet zoveel. Okay. Ik kreeg er geen kippenvel van, laat het zo zeggen.
0: Nee, dat maar, is, het is
1: maar
0: zo
1: soms
0: koud,
1: heb je dat.
0: Zo koud is het ook
1: nee,
0: niet.
1: Nee. Nee, maar ik heb wel eens van muziek dat ik helemaal uit mijn bolletje gaat. Laat ik het maar zo zeggen. Maar we gaan voor onze andere radiocollega Kees, gaan wij ook een heel mooi nummer draaien, hè Tom?
0: Ja.
1: Hij heeft hem aangevraagd. En Sandra nog niet.
0: Sandra nog niet?
1: Nee, Sandra nog niet, want die wacht nog steeds op de ontbijt op bed natuurlijk. Ja, je weet me nooit.
0: Nou, Kees.
1: Je weet wat je te doen staat, jongen. Maar, nou kan ik dat dan niet lezen,
0: nee.
1: Hè?
0: Nee, maar dat komt helemaal goed.
1: Oké.
0: Het is echt een klassieker.
1: Oké.
0: Okay. Van Thin Lizzy. Van een van de allermooiste live albums ooit
1: uitgebracht. Oh ja, dat is mooi. Die ken ik dan weer wel, hè?
0: En we gaan hem draaien voor je, Kees.
1: Geniet ervan, jongen.
0: Is het nummer Still in Love with You van Thin Lizzy.

0: Ja.
1: Wat is dit, man?
0: Ja, dit is echt geweldig. Ja, ik had hem nog in mijn top 2 gezet van afgelopen... Top 1 misschien zelfs. Van afgelopen jaar. Maar ja, helaas stond hij niet in de lijst.
1: Dat kan toch niet?
0: Kan gebeuren, maar ja, het is jammer.
1: Jammer, maar dit is wel een hele mooie plaat.
0: Ja.
1: En die heb onze voorzitter wel aangevraagd. Hè?
0: En dat kunnen we niet weigeren.
1: Nee, wij weigeren dat niet.
0: Dat gaan we ook zeker niet doen.
1: Nee, maar ik weiger niet. Nou ja, niks van Kees, maar...
0: Dat gaan we niet doen.
1: Nou, dat is een beetje te veel.
0: Nou, we gaan langzaam richting het nieuws. We kunnen misschien nog even voor dit aandacht voor het bloemetje
1: voor
0: nog
1: het
0: even
1: bloemetje.
0: Keer.
1: 0-348-47-5889. 0-348-47-5889. En dan gaan we zo naar de sterren en de reclame en van alles.
0: De sterren, reclame.
1: Sterren, datzelfde, hè? Nou ja, maakt niet uit. Het nieuws wou ik zeggen.
0: Het nieuws, en dus dan daar gaan we langzaam naartoe. En dan, dan zijn we naar het nieuws...
1: Zijn we gewoon weer terug.
0: Nog lekker een uurtje terug. En kunt nog een verzoekje aanvragen als je dat wil.
1: Altijd.
0: Ik zou zeggen, tot na het nieuws.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 11 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu de Vroege Ochtendshow. Presentatie Bets de Vroege en Tom van der Lidt.

0: Welkom terug.
1: Ja, welkom terug. De aftrap hebben we weer gehad.
0: Met de Stones.
1: Ja.
0: Die was ook wel lekker, ja, hè, Tom?
1: You can't always get what you want.
0: Ja. Mogen een wens doen. Ja, ja, mogen we wens doen.
1: Dat zou niet verkeerd zijn.
0: Welkom terug, mensen. Als jullie het eerste uur niet geluisterd hebben, dat is heel jammer. We hebben mooie muziek gedraaid. Maar we gaan nog mooie muziek draaien.
1: Zeker.
0: In de tweede uur.
1: Jawel.
0: Waar of niet?
1: Zeker weten.
0: En het was... Nee, dat zeg ik maar niet. Ik wou wat zeggen, maar dat kan ik beter niet zeggen. Maar dat maakt niet uit. Ik wilde nog even het bloemetje zeggen. 0-348-47-5889. Ik herhaal 0-348-47-5889. We hebben ze al, maar ik wil husselen busselen. Dat snap je zeker.
1: Dat
0: wel.
1: Is altijd leuk, toch?
0: Ja, toch? We gaan nu verder met die daar staat.
1: Ja, ja. Ja, die gaan we mee beginnen.
0: Ja, sorry. Die ken ik niet. Dat was de Moody Blues.
1: De Moody Blues, ja.
0: Tuesday Afternoon.
1: Die gaan we draaien.
0: Heerlijk. Heerlijke muziek.

0: Altijd lekker, hè?
1: Tuesday Afternoon.
0: Vind je?
1: Ja.
0: De Moody Blues.
1: Ja, dat is altijd lekkere muziek.
0: Ik vind eigenlijk alle muziek van de Moody Blues wel mooi. Maar dat is van vroeger, denk ik, uit. Ik weet het
1: ja,
0: niet.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ik vind het heerlijke muziek. We kregen nog een verzoekje.
1: Ja, die gaan we eerst maar gelijk oppakken, hè?
0: En ja, hij stond erin, hè?
1: Ja, hij stond erin.
0: En ik zei, nou...
1: Als hij erin zat, eet ik mijn schoenen op. Ik zei, nou, begin maar vast.
0: Nee, wat zulke dure schoenen die ik heb, laat dat maar niet doen.
1: Niet doen.
0: Kan er van Zuilen belden naar de studio. Ze zeggen, hebben jullie nog tijd voor een verzoekje? Altijd, Kalle. We hebben altijd tijd voor een verzoekje. En die wilde heel graag van Marco de Hollander. Bedankt, lieve ouders. Nou,
1: ja, dan komt
0: die draaien we ja, voor hoor. Je, Kalle. Geniet ervan.

0: Nou, ik bedoel, we hebben hem gedraaid. Bedankt, lieve ouders van Marco de Hollander. Ik hoop dat je genoten hebt, Kalla. We gaan nu...
1: Voor Dennis, hè? Gaan we nog even een applausje draaien.
0: Dennis, we zijn jou ook niet vergeten, hoor.
1: Nee.
0: Echt de waar niet.
1: Nee, we hebben een opsteken voor de wedstrijd van vanmiddag. Vanavond.
0: Nou, kwart voor vijf.
1: Wat een tijd, hè? Ik vind het echt een waardeloze tijd.
0: Je zit tussen je eten klaarmaken en te eten in.
1: Ik vind het echt waardeloos.
0: En allemaal, hè?
1: Al die wedstrijden om kwart.
0: Het is toch nog niet de laatste wedstrijd?
1: Nee, dat is volgende week is de laatste ronde. Ja.
0: Daarom bedoel ik. Nou, ik denk niet dat hij deze leuk vindt. Dat hij die leuk vindt.
1: Die vindt hij leuk.
0: We gaan speciaal voor jou, Dennis. Marieke doet open van de Marlets.
1: Komt-ie, Dennis.
0: Geniet ervan.

0: Nou, Dennis, ik hoop dat je, ik weet niet of je al bij je ouders bent, maar dat je bij je ouders een polonaise hebt gelopen. Ja. Ja, met je moeder in de rolstoel en een hartstikke idee.
1: Hoppa.
0: Ik zie het helemaal voor me. Helemaal leuk. En nu gaan we Golden Earring draaien.
1: Golden Earring gaan we nog even doen. En het is een mooi nummer wat we gaan draaien. Just a little bit of Peace in my heart.
0: Peace in my heart. Dit is een lekker nummer hoor. Geniet ervan.

0: Heerlijk.
1: Ja, heerlijk nummer. Ja.
0: Vind ik echt een lekker nummer van de Golden Earring. Nou, heb ik Golden Earring natuurlijk hele prachtig. Oh, hij gaat er al helemaal verstand, Tom. Zie je dat?
1: Ja, nou, dat is toch wel heel bijzonder, hoor.
0: Jeetje, meneetje. Ja. Omdat hij ons zo lekkere koffie gegeven heeft.
1: Ja, ja, ja.
0: Gaven we voor mijn man. Ja, nou. Bloed, zweet en tranen. Hazes is de basis, hè?
1: Zo is het maar net.
0: Genieten van jongen.

0: Nou, speciaal voor Henry.
1: Ging die uit zijn dak of ging die uit zijn dak?
0: Zeker weten, ja.
1: Ik deed ook mee om mensen.
0: Bloed, zweet en tranen.
1: Dus als je op de camera kijkt, die denken nou, wie is die rare die die heen en weer gaat? Ja. Ach ja, je moet toch wat.
0: Ja.
1: Is toch gezellig,
0: zo
1: op de zondagochtend.
0: Heel zeker zo.
1: De meeste mensen zitten nou toch wel te luisteren bij het ontbijtje.
0: Ja, lekker hoor.
1: Als ze het niet op bed gekregen hebben.
0: Als het goed is wel.
1: Nou, ik hoef het niet hoor.
0: Nee, die rommel.
1: Die kruimels in je bed, dat hoeft me. Nee. Vroeger wilde ik dat ook niet met beide kinderen.
0: Nee.
1: Is toch leuk met elkaar eten, is toch veel gezelliger. Maar ja, in ieder geval, we gaan nu. Waar gingen we nu ook weer draaien, Tom?
0: Ja, maakt niet zo heel veel uit.
1: Oh, maakt niet zoveel uit. Die van jou.
0: Oh ja, ik had er nog een mooi lang nummer. Ja, echt een geweldig nummer van het album The Stranger van Billy Joel. Ik zat van de week het hele album nog een keer te luisteren. Ja, die kun je blijven luisteren.
1: Oh,
0: maar het
1: mooi,
0: is een van de mooiste albums ooit gemaakt. En dit is wel het prijsnummer. Scenes from an Italian Restaurant.
1: Nou, ik luister.

0: Dat is zeker een mooie plaat.
1: Ja, dat is een geweldig mooi nummer, ja.
0: Dat is zeker een mooie plaat. Ik zat helemaal te genieten. De kippenvel liep over mijn armen.
1: Nee, is echt een geweldig artiest ook, ja.
0: Prachtig vond ik hem. Wat gaan we nu draaien, Tom? Wat denk jij?
1: Ja, maakt mij niet uit.
0: Zullen we... wat werd er nou net... Oh, nee. Dat heb je nog niet opgezocht.
1: Ja, die heb ik al opgezocht. Oh. Ik heb wel een plaatje. Ik hoop dat hij hem leuk vindt.
0: Tuurlijk.
1: Vast wel.
0: Kees vindt alles leuk.
1: Ja. Kees Schreuver, hè?
0: Ja. En ik hoop dat het goed met je gaat, jongen. En met je vrouw. En wij hebben een plaatje voor je opgezocht. En ik hoop dat hij... Nou, ik weet zeker wel dat hij het leuk vindt.
1: Sandy Coast, Subject of My Faults. Ik denk dat hij dat wel leuk vindt.
0: Ja, geniet ervan, jongen.

0: moeten wel op. Ja,
1: speciaal voor onze radiocollega Kees.
0: Ja.
1: Kees Schreuven.
0: Ik hoop dat je ervan genoten hebt, jongen.
1: Ja.
0: En het beterschap, zal ik maar zeggen.
1: Ja hoor, beterschap
0: ook
1: heel,
0: van mij. En een heerlijk weekend.
1: Ja.
0: Het aan het weer kind niet leggen,
1: nee,
0: mensen.
1: Nee, het weer is geweldig.
0: Het weer is zo lekker.
1: Ja.
0: Zo lekker. We kunnen lekker tenminste buiten zitten bij mijn dochter.
1: Ja, zeker.
0: Want ze hebben een nieuwe tuin.
1: Kijk.
0: Die gaan we nou ermee bewonderen. Heel erg leuk.
1: Ja.
0: Nou, het is toch gezellig. Met elkaar. Moederdag vieren. Ik vind het helemaal geweldig.
1: Ja.
0: We gaan nu draaien.
1: Die even doen?
0: Ja. Of niet?
1: Ja, dat is goed dan.
0: Oh nee, doe maar deze.
1: Oh nee, we hadden nog iets aparts.
0: We hadden iets aparts.
1: Ja, dat is een band die heet Black Sweden. En die maken een mix van ABBA-nummers met de iconen van de rock.
0: Ik ken dat nooit gehoord.
1: Ze hebben nummers van Metallica, van Metallica en van Deep Purple en Led Zeppelin. En,
0: nou, dat is toch leuk? En dan in ABBA-formaat.
1: En dan in een ABBA, en dat gaat over dan in een ABBA-nummer. En dit is het nummer Heartbreaker van Led Zeppelin met Knowing Me, Knowing You.
0: Nou, ik ben benieuwd.

0: Nou, dat is verrassend.
1: Dat waren de Black Sweden, ja.
0: En met nummers van ABBA.
1: Nummers van ABBA met Deep Purple, met Metallica, met Kiss. Van,
0: wat leuk.
1: Ja, van alles en nog wat. Ja.
0: Het is zo...
1: Van Halen. Dan maken ze allemaal hele mooie ABBA-nummers. Dat doen ze tussen.
0: Ik hoor Van Halen al met een ABBA-nummer.
1: Ja, echt waar. Ongelooflijk.
0: Oh, leuk. Nou, dat is leuk. We gaan nu...
1: Even rustiger aan doen.
0: Nou. Bad Shape?
1: Ja.
0: Is niet, nou ja, het is niet zo'n wilde.
1: Niet zo'n hele wilde. Nee.
0: Het is niet zo'n wilde. Bad Shape met Keen. Of Keen met Bad Shape.
1: Andersom,
0: zo moet het zeggen.
1: Ja.
0: Ik ga genieten.

0: Oh.
1: Ja, dat was hem.
0: Kippenvel. Kippenvel krijg ik. Tot achter mijn grote teen.
1: Bed-shaped. Ja, keen.
0: Er zijn er wel meer in dit mooie plaatsvind, hoor.
1: Ja. Maar het zit erop, hè?
0: Ja.
1: Het
0: gaat zo hard, lieve mensen. En we zeggen dat iedere week.
1: Ja.
0: Maar onze radiocollega's zeggen dat ook.
1: Die zeggen het ook.
0: Zo hard gaat.
1: Nou, en als het hard gaat, dan hebben we het nou nog zin.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd.
1: Zo is het dan ook weer.
0: Dus, dankjewel weer, Tom, voor deze twee gezellige uurtjes.
1: En het is moederdag, dus zullen veel mensen op pad gaan. Op bezoek krijgen. Dus
0: ja, leuk, gezellig.
1: Dat is echt wel
0: helemaal gezellig. Nou, dat komt goed. Dus ik hoop dat alle mamas leuke dingen krijgen. Hoeft niet altijd, want ik ben nooit zo hebberig. Maar het is wel leuk als je wat krijgt.
1: Ja.
0: Laten we eerlijk wezen.
1: Ja, dat is ook
0: Laten
1: zo.
0: We eerlijk wezen.
1: Dus
0: we gaan eruit.
1: Ja, we hebben nog een paar seconden. We houden over. Ik zou zeggen dan... volgende week dan is Kees er
0: volgende
1: weer.
0: Week ben ik er weer.
1: Dan is Kees
0: er
1: weer.
0: En dan is Kees er.
1: En dan
0: draaien we ook
1: dan
0: vast
1: we
0: weer,
1: vast
0: heerlijke,
1: weer
0: muziek.
1: Heerlijke muziek draaien. En we gaan er nu uit met The Beatles, met Yesterday.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Ik trap vandaag af met Emily Nanny, die de Nashville-traditie nieuw leven inblaast. Ook aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. En natuurlijk het prachtige album van de maand van Ben Jerrold.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money en You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Ma'am laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton, de steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je het stof van de weg en de echo van Nashville-legendes.

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kankamagus Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effectief.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadopteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschappen maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de countryversie.

Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Casey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen. Getipt.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Seals laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Seals had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

Cassie Aston brengt met haar single een rebels en eigenzinnig geluid naar de country. Ze staat bekend om haar gedurfde teksten en no-nonsense uitstraling, wat in Bitches duidelijk naar voren komt. Het is een verfrissend, pittig nummer dat de grenzen van het genre een beetje oprekt.

In Made in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en A Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep On Moving horen we een frisse Americana sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort mid-tempo nummers.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt country en rock and roll. De Drop Tines hebben een rauwe, ongepolijste energie die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd D. Wade de hoofdrol in de rubriek In the Spotlight. Tot zometeen. Somebody.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Kevin Carducci weet precies hoe hij de sfeer van een ouderwetse dancehall moet neerzetten. Met Open Up the Honky Tonks brengt hij een vrolijke uptempo track die uitnodigt om mee te tikken met je laarzen. Zijn album Easy Does It staat vol met dit soort pretentieloze heerlijke country. Dat was de perfecte opener voor dit tweede uur. Ik ga verder met Dan Seals en de track Head and West. Dit nummer vangt het ultieme gevoel van vrijheid en de drang om de horizon tegemoet te rijden. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is met Amerikaanse country. Met de subtiele productie en zijn warme voordracht weet Seals de luisteraar direct mee te nemen op reis.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Als afsluiting van dit Dan Seals blokje horen we zijn uitvoering van Tobacco Road. Dit nummer, dat door talloze artiesten is gecoverd, krijgt in de handen van Seals een krachtige country rock injectie. Hij weet de rauwe tekst over armoede en overlevingsdrang te koppelen aan een sterke melodie, waardoor het zowel een textueel als muzikaal hoogtepunt is in zijn oeuvre.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ook in het tweede uur laat ik de kracht van Ben Jarrell horen met Here Comes Tomorrow. Dit nummer voelt als de beruchte ochtend na de avond ervoor en beschrijft de onvermijdelijke gevolgen van een wild leven. De rauwheid in zijn stem komt hier volledig tot terecht, ondersteund door een slepende melodie die je direct bij de strot grijpt. Het is de perfecte afspiegeling van de diversiteit die op zijn album Tennessee Turnaround te vinden is.

0: Christina Lindberg brengt een Zweedse touch aan in deze aflevering. Toe Trucking Cowboy is een vrolijke knipoog naar de klassieke trucksongs uit de jaren 70. Het is een charmante single die bewijst dat country een universele taal is die overal ter wereld gesproken wordt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Charlie Worsham wordt vaak de muzikant onder de muzikanten genoemd in Nashville. In Grass laat hij horen waarom hij zo gewaardeerd wordt. Prachtig gitaarwerk en een stem die zowel warm als krachtig is. Een slim geschreven nummer dat de eenvoud van het leven viert op een hoogwaardige manier.

De cover van de week wordt verzorgd door Sheridan Brass. Hij geeft een geheel eigen soulvolle Amerikanen draai aan de klassieker van Bill Withers. Waar het origineel al krachtig is, voegt Sheridan een laagje kwetsbaarheid toe. Een bewijs dat een goed liedje werkelijk in elk jasje past.

0: Dolly Parton schrijft Jolene en I Will Always Love You naar verluidt op dezelfde dag. Dan praat je over een productieve dag. Iedereen kent Jolene. Maar wat gebeurde er daarna? Belz sloeg de handen ineen met de koningin van de country Dolly Parton voor dit vervolgverhaal. Son of Jolene is een slim geschreven track die inspeelt op de nostalgie van het origineel, maar met een moderne twist.
1: Fresh New Country.

0: Onlangs namen we afscheid van Don Sleets, een van de grootste songwriters uit Nashville. Hoewel hij zelf niet altijd in de schijnwerper stond, waren zijn liedjes wereldberoemd. Don Sleets was zo succesvol dat hij in 2012 werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Hij schreef The Gambler toen hij pas 23 jaar oud was en als computeroperator werkte. Maar ook hits als Rockin' with the Rhythm of the Rain voor de Judds en het emotionele I Think About You van Colin Ray kwamen uit zijn koker. Sleets had de unieke gave om universele waarheden te vangen in simpele, rake teksten. Een groot verlies voor de muziekwereld, maar zijn nalatenschap is onsterfelijk. Gelukkig maar.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Carly Pearce is een van de leidende dames in de huidige country pop scene. In You Can Have Him horen we haar op haar scherpst. Met een tekst die geen blad voor de mond neemt. Het is een moderne break-up song met de klassieke country ziel. Precies waar Pearce zo goed in is.

0: You can have him.
1: Een eigenzinnige samenwerking van Garrett T. Capps en Paul Leary, die resulteert in een eerbetoon aan San Antonio. Het nummer heeft een prettig, rammelend, authentiek geluid, dat dwars is van gepolijste studiotechnieken. Dit is country met een flinke dosis karakter en een beetje rariteit heeft het wel.

In de spotlight staat Todd Day Waite, een muzikant die de essentie van de Road ademt. Met zijn album Letters from the Road neemt hij ons mee op een reis door het Amerikaanse landschap, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen country blues en vroege rock'n'roll. Who's to Blame is een prachtig voorbeeld van zijn relaxte, haast tijdloze stijl, die perfect past in een rokerige bar ergens langs de snelweg. Ook op That's Not My Pal hoor je zijn authentieke vakmanschap. Todd Day Waite is een ras-echte verhalenverteller die je met elke noot even ergens anders laat zijn.

Ik sluit af met Maverick Murphy, die ons herinnert aan waarom we zo van dit genre houden. I Can Hear the Honky Tonk is een ode aan de muziek zelf en de plekken waar deze tot leven komt. Met een knipoog naar het verleden en de blik op de toekomst is dit de perfecte afsluiter van een muzikale reis door de wereld van de country. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muzikale reis. Tot de volgende keer.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden die na de marathon zou beginnen is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom weer, luisteraars, en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. De komende twee uur gaan we er weer een gezellige boel van maken met de gezelligste muziek uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Tirol. We begonnen met Die Amigos en de Cinderella Blue. In deze uitzending komen natuurlijk de vaste items voorbij, zoals de cd van de maand, de artiest van de week en straks in het tweede uur de coverplaat, als we die kunnen vinden. Het is altijd moeilijk om er eentje te vinden, maar volgens mij lukt het me wel elke zondag, elke tijd, om de coverplaat te vinden. Ja, in deze uitzending, het eerste uur, komen we onder andere voorbij Christine Stark, Mario K, de Zwitser Goeve, die kinderband. De Las Vets komt voorbij, die Alpies, Nina en Mike en natuurlijk heel veel mooie andere muziek hier bij Immer Wieder Volksmuziek. Lekker veel muziek achter elkaar, af en toe is gepresenteerd met de items van de uitzending. En ja, we gaan meteen verder met de volgende muziek. De nieuwe single, ja, die komen ook voorbij, want de Amigos, dat waren ook was ook een nieuwe single van hun. We gaan dus luisteren nu naar de nieuwe single van Christine Stark en ze heet Alemania. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek en veel luisterplezier de komende twee uurtjes.

Ja, je hoorde achtereenvolgens Kreuze Truien van Lucas Houderland. Daarvoor het Zeit Miet en Ander van Mario K. Die Lauser, Ime Wieder, Diese Vrouwen. En we begonnen met Christin Stark Alemania. De volgende platen die ik heb klaarstaan is weer eentje van het album van de maand. Van de heren Marion Christoph Zum Siefenten Himmel. We gaan de track 5 draaien van het album. En dat is getiteld Du kannst dir Sieger sein. Hier zijn weer Mario en Christoph als album van de maand mei hier bij Immer Wieder Volksmuziek. MUZIEK

Ja, je hoorde Latsfest uit Schenkemijn Hetz, land Tirol. Daarvoor die aanschotter Alstem Tiletaal met die Postillon polka. En daarvoor Lago Mio, het kinderkoor uit Zwitserland. Uit de Duitse Schwitz komen ze allemaal. Ja, eigenlijk een soort kinderen voor kinderen, hè, uit Nederland. Want het is een wisselende... Ja, hoe noem je dat ook alweer? Het is dat er telkens andere kinderen komen. En dat is ook voor kinderen voor kinderen. We gaan er nu verder naar het album van de week. Oftewel artiest van de week. En ik heb het over Liane Hegeman. Ze is een zanger, songwriter en muziekproducent met een grote liefde voor het podium en een hart dat klopt voor muziek. Sommigen van ons herinneren haar misschien nog als frontvrouw en oprichtend lid van het Eurodance project Erotic, waarmee ze in de jaren 90 internationaal succes boekte en gouden en platina platen won. Ze heeft ook al eens verteld dat ze jaren daarvoor al als popzangeres in de Duitse hitlijsten stond, zoals te zien was in het ARD-programma Brisant. Haar muzikale reizen begon meer dan 30 jaar geleden met de band Xanadu. Ze traden 2 jaar achter elkaar op in de Duitse voorselectie voor het Eurovisie Songfestival en eindigde bijna keren op de 2e plaats. Een tijd die ze nooit zal vergeten. Vele tv-optredens volgen en ze ontving de gouden noot van RTL. Tegenwoordig behandelt ze haar eigen pad als soloartiest met Duitsstalige pophits, emotionele Duitse pop en een vleugje poprock. Ze schrijft en produceert de meeste van haar nummers zelf. En dat doet ze met hart en ziel. Haar tweede album Seelenfreude werd uitgebracht in 2022. En verschillende singles ervan bereikten de Airplay Top 100. In 2024 had ze de eer om een ABBA medley en een nieuw cover van The Winner Takes All te zingen in het ZDF televisieprogramma.

Ja, dat waren de Alpies met Hilfloos Verliefd. En daarvoor de artiesten van de week, Liana Hegeman. Naar de artiest van de week gaan we verder naar de artiest van de maand. Oftewel het album van de maand, Zum Siefte Himmel van Mario en Christophe. We gaan luisteren naar het volgende trekje van het album. En dat heet Kein Preisschild. Ja, dat is lastig als je iets zo koopt als er geen prijsbordje staat. Dan weet je niet hoeveel het kost. Kein Preisschild, hier zijn Mario en Christophe.

Ja, luisteraars, dit was alweer het eerste uur van Immowieder Volksmuziek. We eindigden met de ervarende muzikanten van Nina en Mike. En daarvoor Kein Preisschild van Marion Christoph van het album van de maand. We gaan straks verder met weer een mooie muziek in het tweede uur. Ik zeg, blijf lekker aan de radio en ga straks weer genieten van de muziek die ik u te bieden heb. Tot zometeen maar weer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering in Wieder Volksmuziek. We begonnen met Peter Marren en Hey Doe. In het tweede uur hebben we nog vele mooie muziek voor de klaarstaan. Met de coverplaat ook, met weer twee platen van het album van de maand. Met onder andere de Kasteroute Spatsen, Romy Kies, Sigrid en Marina, de Close Talen, Wolkenvrij, Francine Jordi en heel veel andere mooie muziek. Dus we gaan weer lekker genieten van het tweede uur van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan zometeen verder achter elkaar met Stefan Jurkens, Kasteroute Spatsen, Romy Kies, Sigrid en Marina, De Savannah's en Die Meijerhoven. Dat is de muziek die ik voor u klaar heb staan de komende periode. Maar we beginnen met Stefan Jurkens en 20 jaar Speter. Welkom weer bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. En ik wens je natuurlijk nog veel luisterplezier het komende uurtje.

Ja, dat waren die Meyerhofer met hun Bojarische dansen. Daarvoor de Savannah's met Baby Blue. Sigrid en Marina, Summer is die tijd. Midden in Paris van Romy Kish. Castro te spatsen met Ischeur. En we begonnen met Stefan Jurgensen, 20 jaar Speter. Het is nu weer tijd voor de album van de maand. Zum siebten Himmel van Mario en Christophe. We gaan luisteren naar Ischeur es dir.

0: Waarom? Dus ik kon het ook niet meer plaatsen.
1: Hey, dan gaan we zo meteen verder met het weerbericht en de uitgaansagenda. Wat trouwens ook niet heel veel is, geloof ik. Maar we hebben wel tijd om een Nederlandstalig nummertje tussendoor te draaien. We kennen de formatie Cadans nog wel uit de jaren 80, gok ik zo.
0: Ja.
1: En die hebben toch wel voor hun grote hit gescoord met dit nummer.
0: Ja.
1: En we gaan hem lekker draaien. Het nummer heet Intimiteit.

0: Ja, Kees, die intimiteit raken we kwijt.
1: We raken het kwijt. Ik heb het in de gaten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Kadans zonder, zong daar een liedje over in 1989. Jij hebt inmiddels het weerbericht voor
1: yes.
0: Je neus. Nou ja, dan gaan we hem ook maar weer starten. Wat gaat het worden, Kees?
1: Het blijft vandaag droog en op veel plaatsen is het ook zonnig. In de middag komt meer bewolking voor, vooral in het noorden en noordoosten van het land. De temperatuur stijgt naar 16 tot 22 graden. De hoogste temperaturen zijn voor het zuiden en zuidoosten. Daarbij staat een zwakke of matige noordelijke wind. Aan de kust ontstaat er een zeewind.
0: Ja, ja, dat geloof ik. Ja,
1: ja, dat geloof ik ook wel.
0: Het zal niet in Limburg zijn.
1: Nee, raar hoor dit allemaal. Morgen zijn de temperatuurverschillen groot met maxima van 13 tot 15 graden in noordelijke provincies en 17 tot 19 graden in het zuiden en het oosten. Dus morgen wordt een lekker dagje nog. En volgende week wordt het wat wisselvallig.
0: Okay.
1: Wel zon en regen, wat regen. De temperatuur gaat ook behoorlijk naar 13, 14 echt? Graden. Ja, dat is niet lekker.
0: Je kijkt er heel vies bij.
1: Nou, ik heb een week vrij. Lekker, hè?
0: Ja, ja, nou ja, ja.
1: Ik heb het ook weer even lekker uitgezocht. Ieder krijgt wat hij kan komen.
0: Ja, dat zei je eigenlijk
1: wel. Ja, ik denk, laat ik het maar zeggen meteen.
0: Ik zit ook nog even met die zeewind in mijn hoofd. Heb je, als je haring gegeten hebt, bijvoorbeeld.
1: Dat is zeewind. Ja? Ja.
0: De uitgaansagenda.
1: De uitgaansagenda, is er maar eentje. Zaterdag 6 juni, de radio staat Montfoort, Radio Bingo.
0: Kijk,

0: staat ook
1: meer kon ik er niet, meer kon ik er niet vinden.
0: Maar het is 6 juni, dat is nog een maand weg, man.
1: Ja, er tussenin gebeurt gewoon helemaal niks hier. Alles leg hier stil, lijkt het wel.
0: We hebben natuurlijk wel een drukke week achter de rug gehad met daarom, Koningsdag.
1: Koningsdag, 5 mei, ja, daarom dus.
0: All right. Ja, dat
1: komt,
0: mag, dat
1: komt, vast, komt vast allemaal wel weer op gang.
0: Eetje, dat zal toch wel.
1: Jawel.
0: Ja. Vaak de maanden mei, juni, er heel veel dingen georganiseerd.
1: Ja, precies. Daarom dus.
0: Hey, we gaan het hebben over de artiest van de maand, Kees.
1: Yes.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En de luisteraars die vorige week geluisterd hebben, want we zitten inmiddels alweer op de tweede zaterdag in de maand mei, die weten wie de artiest van de maand is. Mocht je niet geluisterd hebben, dan hebben we bij deze een primeur voor je.
1: Ja, zo is het.
0: Het tweede uur gaan we van de band draaien, het nummer Two Tribes. En dan gaan we bij de meestal wel een lampje branden waarschijnlijk. En nu gaan we draaien het nummer War. De artiest van de maand is Frankie Goes to Hollywood. En we gaan hem dus inderdaad draaien. War, what is it good for?
3: The logic of war seems to be that if a belligerent can fight, he will fight. That leaders will not surrender until surrender is academic. How is a national leader to explain the sacrifice of so much for nothing? Well, relax. I can't explain. I don't want to die.

0: Van het album Titan was dit de formatie Tower met See You Tonight. En het is een beetje een mengelmoes tussen wat bekende andere bands, Kees.
1: Ja, ja, ja. ILO hoor je er wel
0: ILO
1: in.
0: ILO hoor ik er zeker in.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus,
0: maar goed.
1: Nederlands product.
0: Oké, dat wist ik dan weer niet.
1: Dat komt in Nederland.
0: Nee, heel goed. Hey, we gaan snel verder met The Guilty Pleasure.
1: Ja.
2: Guilty Pleasure.
0: Deze keer van een persoon die afgelopen donderdag jarig was. Mijn maatje Arjan was jarig en is 55 jaar jong geworden.
1: Ja.
0: Ja, gisteren liep hij te klagen dat hij al heel erg oud werd, maar...
1: Hij hem zo aankijkt, dan...
0: Arjan, bij deze nogmaals van harte
1: gefeliciteerd geweest met je
0: verjaardag.
1: Ja, en, zeker te weten.
0: Dat er nog maar heel veel gezonde jaartjes bij mogen komen.
1: Dat is het allerbelangrijkste.
0: En ik vroeg, wat mogen we voor je draaien? En vol verrassing kreeg ik een nummer terug wat niet eens Ajax gerelateerd was.
1: Jongens,
0: helemaal verrast.
1: Hij wordt op zijn oudere leeftijd toch nog wel wat verstandiger.
0: Ja, ik wou je bijna wegschuiven, Kees. Maar goed, we gaan hem lekker voor je draaien, Ajax.
1: Zeker te weten.
0: De Nederlandse formatie Direct heeft hun grootste hit Soldier On. En daar krijgt Ajax toch wel speciale gevoelens bij.
1: Ja.
0: Ten meer, ook hij gaat in november naar de Ahoy om Direct live te zien.
1: Ja.
0: En wij zitten, ik geloof, 2 vakken verderop.
1: Oké.
0: Dus kunnen we zwaaien.
1: Zo is het.
0: We gaan hem draaien. Direct, Soldier On.

0: is toch even een lekker deuntje zo, Kees, hè?
1: Ja.
2: Soulfinger.
0: Soulfinger, ja. De Barkeys. En daarvoor draaiden we dus Direct met Soldier On voor Arjan, die afgelopen donderdag jarig was. We naderen het einde van het eerste uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En ik krijg net een berichtje. Ook in de gevangenis worden we beluisterd, Kees.
1: Jongen toch?
0: Ja, ja.
1: Het mag nou niet gekker worden. Nee.
0: Marten zit het hele weekend vast.
1: Oh, oké. Okay. Ik zou zeggen, gewoon levenslang vasthouden. Je bent kreng.
0: Blijf lekker luisteren. We zijn aan de andere kant van 1 uur weer terug. Tot zo meteen.
1: Tot zo.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
5: Radio Stad Montfort.
4: Nu het nieuws van 5 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
5: Radio Stad Montfort.
4: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
7: Brugmans. Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
0: We zijn weer terug aan de andere kant van de klok van 1 uur met tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Het tweede uur. We hebben weer van alles op de rit staan. Hier hoort het briefje al.
1: Het draaiboek
0: is gewoon één bladzijde.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar als je alle uitzendingen bij elkaar doet, heb je wel een draaiboek.
1: Dan een heel dik draaiboek, zeker heel weten. Draaiboek.
0: Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben zometeen een tweede Guilty Pleasure. En deze is dan van een radiocollega van ons.
1: Klopt.
0: Die is aanstaande woensdagjarig. Het cabaretfragment komt voorbij. Ronald Goedemond gaat het hebben over een bepaald soort pannenkoeken.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja. Ja. De Kees Classic komt voorbij met toch ook wel een legende.
1: Een legende, absoluut zeker. Ja. Dat weet je. Ja.
0: En, verder uiteraard ook de artiest van de maand gaat nog een keer voorbij komen. En verder, ja, we gaan hem ook draaien. De Rolling Stones hebben een nieuw album uit.
1: Nieuw album
0: gaat een nieuw album aankomen.
1: Yes, klopt.
0: We gaan er een nummer van draaien wat al uit is.
1: En ik vind het echt een echt Stones nummer.
0: Ja, zeker.
1: Geweldig.
0: Zeker. Ja. Hey, als ik tegen jou zeg Major Houlihan, Hot Lips, Scooter, dat was een legendarische serie.
1: Dat was echt legendarisch, alleen al met die helikopters.
0: Met die helikopters.
1: Ja, geweldig.
0: Mesh. Dat, over het Amerikaanse leger, volgens mij in Korea was dat nog, dat ze daar zaten. Een komische serie en ik heb bijna alle afleveringen denk ik wel meerdere keren gezien.
1: Ja,
0: want
1: dat blijft leuk
0: om terug te
1: blijft
0: kijken.
1: Geweldig, ja.
0: Ja, en de titelsong is ook gewoon legendarisch.
1: Ja.
0: Suicide is Painless en we gaan hem lekker draaien. En de Mesh, nou dat is niet echt de bandnaam denk ik.
1: Nee, denk het ook niet. Maar het is wel het juiste nummer.
0: Het is wel het juiste nummer, zeker.
1: Komt-ie.

0: een van de lekkerste nummers die er zijn, vind ik.
1: Absoluut, zeker.
0: Ik vind het heerlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Everlong heet het nummer en de formatie heet The Foo Fighters. En vooral het intro kan ik 10 keer achter elkaar horen.
1: Ja.
0: Hey, we zaten nog even te filosoferen over MASH. Het nummer, Suicide is Painless, werd in 1970 geschreven. Speciaal voor de serie, de film. Er is eerst een film geweest.
1: Ja, klopt.
0: En die werd geschreven door door meneer Mike Altman. En hij was de zoon van de regisseur.
1: Oké.
0: Die wou waarschijnlijk low budget wat doen. Het is gewoon een wereldhit geworden.
1: Ja, dat is een.
0: En verder zei ik dat Scooter erin speelde, maar daar zat ik gewoon heel erg mis mee, want het was Radar.
1: Ja, maar hij was een scooter.
0: Ja, want we zitten verder kijken. Een scooter is die alles regelt tussen de lijnen door. Ja. En hij was zo'n figuur die overal tussendoor rolde. En nou, andere personages zijn Hawkeye, Hot Lips inderdaad, Father John Mulcahy, Henry Blake, dat was de commandant. Nou ja, zo had je. Wat zei ik nou net nog?
1: Klinger. Klinger zei je toch? Of die altijd in vrouwenkleren.
0: Ja, precies. Klinger inderdaad. Ja, die probeerde eigenlijk de dienstplicht te ontlopen door altijd als vrouw gekleed te gaan. In jurk. Maar hij was zo behaard als wat. Wereldserie.
1: Geweldig, absoluut.
0: Ken je het niet? Ga terugkijken op wat voor manier dan ook.
1: Ja.
0: MASH heet het. Goh.
1: Ja.
0: Wat brings back memories, om zo te zeggen.
1: Ja, zeker te weten. Nou en of.
0: Nou. We gaan het weer hebben, niet over een Nederlandstalig verzoeknummer, maar over...
2: The Guilty Pleasure.
0: Ja. Want ik heb Arjan gevraagd, maar ook Rien Overkamp, van die aanstaande woensdagjarig is, naar eigenlijk gewoon een verzoeknummer.
1: En
0: niet zozeer benadrukt dat het of Nederlands of anderstalig moest zijn.
1: Nee.
0: En beide zijn met een Engelstalig nummer gekomen. En vandaar dat we nu 2 Guilty Pleasures hebben. Het eerste uur draaiden we voor Arjan Soldier On met Direct. En nu Rien moest ook even nadenken en kwam met... Ik vind het een hele goede keuze.
1: Het is een geweldige keuze, absoluut. Ja.
0: De Amerikaanse country artiest Chris Stapleton.
1: Yes.
0: En dit nummer is door meerdere artiesten al gedaan. Thin Lizzy, Metallica. Maar hij heeft zijn eigen sausje eroverheen gegooid. We gaan draaien. Chris Stapleton, speciaal voor jou, Rien. En alvast een hele mooie verjaardag aanstaande woensdag.
1: Ja.
0: Tennessee Whiskey.
1: Alvast hartelijk gefeliciteerd.

0: De heerlijke klanken van de formatie Simple Minds met het hele mooie nummer Waterfront. En daarvoor Chris Stapleton met Tennessee Whiskey. En ik noemde wat bands op die het gecoverd hadden, maar ik was met een ander nummer in de war.
1: Ja, Whiskey in the Jar.
0: Whiskey in the Jar, ja, ja precies. Ja, ja,
1: klopt, ja.
0: Ik zat te denken.
1: Ja, jij hebt gisteren altijd aan de whisky gezeten.
0: Nee, dat niet.
1: Oh, oh.
0: Alleen maar bier.
1: Oh, oké. Okay. Nee, nou, dat is dezelfde uitwerking uiteindelijk.
0: Uiteindelijk wel. Als je voldoende bier drinkt, heb je net zoveel alcohol als dat je whisky drinkt. Ja, we moeten tijd. Lachen.
1: We ja,
0: moeten lachen.
1: Laten we dat maar doen.
0: Want als je bier drinkt, moet je af en toe ook wat eten geven.
1: Ja, dat is niks
0: ja,
1: zeker.
0: Dat
1: ja.
0: gaat niet goed.
1: Dat gaat niet goed, nee.
0: En Ronald Goedemond die heeft bedacht van pannenkoeken, dat is wel wat.
2: De Beerburger van de Week.
0: Hè? Nee. Wat is dit, joh?
1: Even kijken. De Beerburger van de Week was het.
0: We gaan het nog een keer proberen.
1: Oké, okay, ja, was het verkeerd of niet?
0: Hij zegt op error.
1: Oh.
0: Oh jee. Nou ja, het is het cabaretfragment. en Ronald Goedemond, pannenkoeken vindt hij wel lekker. Maar dat moet wel met zoetigheid erop.
1: Ja.
0: En er zijn mensen die doen dat anders.
1: Ja.
0: Nou, dat vindt hij niet zo leuk.
1: Nee?
0: Ronald Goedemond.
1: Ik ben benieuwd.
3: Ik denk wel, qua vreten ben ik meer een zoete kou dan van het hartige. Want ik heb nul respect voor mensen die in een pannenkoekenboerderij een hartige pannenkoek bestellen. Ik mot je niet. Nee, want je weet waar je bent in die pannenkoek. Als je hebt die deurklink van die pannenkoekboerderij aangegaan, plakt. Toch? Alles plakt in die kutboerderij. Trek je handen op, heel je vel ligt van je klauwen. Het is een pannenkoek, je gaat zitten in de pannenkoekboerderij, staat op, heel je broek is kapot, want alles plakt. Als je een hartinfarct krijgt in een pannenkoek, dan ga je dood, want de defibrillator krijgt niemand meer van elkaar. Dat hoort zo. Dat is traditie. Je krijgt een slappe ronde schijf. Dan doe je stroop op, die rol je op. Nog meer suiker erop. In je bek. Een tia en dood. Dat is de traditie. Dat risico neemt iedereen. Nee, deze mensen niet. Hier heb je een slappe ronde schijf. Wat doe jij erop? Ratatouille en gestoomde broccoli roosjes. En nog meer aubergine. En dan rol ik hem op. En je bent niet goed bij je kuthoofd is wat je bent. Dat is een burrito. Ja? Je zit in het verkeerde schijtrestaurant.

0: Gelukkig laten de Rolling Stones ons nooit in de steek, Kees.
1: Nee. No. Daarentegen de techniek wel.
0: Ja. Nee, er ging wat mis met allerlei jingles. Dus ja, ik heb klopt. Nu de andere CD-speler, maar gaan we proberen.
1: Ja. En, ja.
0: Als jij nou ook nog op tijd op het knopje drukt, dan
1: gaat het helemaal goed komen, zeker te weten.
0: Wij hadden natuurlijk Ronald Goedemond als cabaretfragment.
1: Ja.
0: Hartige pannenkoeken.
1: Nee, dat hoort niet. Dat hoort nee, niet. Ben ik eigenlijk wel met hem eens hoor. Heel dat diep klopt, dat ja.
0: Weet je wat lekker is? Nutella.
1: Dat is wel lekker, ja.
0: Oh, dat is
1: zo lekker. Hey, maar even voor de helderheid. Dan ben je 82 jaar en dan kom je gewoon nog met een album.
0: Ja, de Rolling Stones. Ja. Dit nummer is van de week uitgekomen, de 5 mei. Het heet In the Stars en het is een voorbode op het album wat binnenkort uitgekomen met, ik geloof, 15, 14 nieuwe nummers.
1: Nieuwe nummers,
0: die ze al deels al klaar hadden bij hun vorige album. Een jaar of 3-4 geleden.
1: Ja.
0: En nu ook op de plaat gezet hebben. Optreden wordt lastig, want voor mij... hoe heet die? De gitarist?
1: Keith Richards?
0: Die schijnt artritis te hebben. Ze knokkels niet meer.
1: Oké.
0: Doen wat hij wil. Maar vind je het gek als je die leeftijd hebt? Dan,
1: Het
0: is wel heel knap dat ze weer een nieuw album uitbellen. En gaat hem zeker luisteren, mocht dat zo. Hey, jij hebt je briefje klaar?
1: Ik heb mijn briefje klaar.
0: Ik heb de cd in een andere cd-speler gedaan.
1: Dan gaan we eens kijken of dat hij doet.
0: Kijken of daar het orgeltje wel uitkomt.
1: Oh. Ja,
0: gelukkig maar.
1: Eindelijk. We hebben er wel om gelachen.
0: Jij wel, zeker. Ja. En jij gaat het hebben over aanstekers.
1: We gaan het hebben over...
0: Oh, dat zijn Sippo's.
1: We gaan het hebben over Frank Zappa. Frank Vincent Zappa wordt op 21 december 1940 geboren in Baltimore, USA. En komt te overlijden op 4 december 1993 aan de gevolgen van prostaatkanker. Enkele weken voor zijn 53ste verjaardag. Zappa groeit uit tot een veelzijdig muzikant en componist, zowel als solo-artiest als ook als onderdeel van diverse bands, waarvan de Mothers of Invention de meest bekende is. Zappa brengt in zijn leven 62 albums uit. Hij is nog geen 53 geworden.
0: Ja.
1: 62 albums uit die niet in één stijl zijn te vangen. Het wordt een mix van rockmuziek, doo-wop, psychedelische rock, jazz en vooral experimentele muziek met teksten die vol zitten met satire, zelfspot en humor. Tijdens zijn schooltijd zit hij in de klas met Don van Vliet, die later de artiestennaam Captain Beefheart aan zou nemen. En samen starten ze een band, maar vanaf 1961 start Zappa zijn solo carrière. En hij groeit uit tot een multi-instrumentalist en componist met vele gezichten. Geniet nu van het muzikale monument en een van de vele pareltjes. Uit 1979, Dancing Fool, Frank Zappa.

0: keiharde rockformatie Extreme deed het eens over een andere boeg. En daar kwam More Than Words uit. En dat is een gevoelig nummer, Kees.
1: Jazeker, en een geweldige band. Ja. Vorig jaar of twee jaar geleden is dat alweer met Op Graspap gezien. Samen met
0: Rob.
1: En wat een verschrikkelijke gitarist is dat. Die jongen

0: die niet meer...
1: Verschrikkelijk bedoel je goed, zeg maar.
0: Ja, verschrikkelijk goed. Echt super, ja. Echt geweldig.
1: Ik ken ook een verschrikkelijke gitarist.
0: Ja, daar ben ik.
1: Wat is het naast? Ja, nee, leuk. Extreme More Than Words. En we gaan weer verder met de artiest van de maand.
0: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
1: Hey, hoor jij hem ook in...
0: Ik hoor hem alleen maar Monique. Ja, ja, inderdaad.
1: Okay. De artiest van de maand. Frankie Goes to Hollywood hebben we het over. En het eerste uur draaiden we daar het legendarische nummer War van. Maar over legendarische nummers gesproken. Deze is misschien ook wel heel erg.
0: Deze en zeker, ja.
1: Met name de clip die staat door iedereen op zijn netjes. Dat voor mij Reagan en
0: Gorbachev
1: tegen elkaar opnemen in de boksring. Ja. En dat zou je nu ook kunnen doen, dat... Trump en Poetin.
0: Het blijft gewoon hetzelfde.
1: Er is in 40 jaar eigenlijk helemaal niks veranderd.
0: Nee, inderdaad.
1: Maar we gaan lekker draaien. Frankie Goes to Hollywood. Two Tribes.

0: Langzaam maar zeker gaan we weer naar de zomer toe. Dus de Beach Boys, die gaan we zeker vaker horen. Zo is allerlei het. Kanalen, allerlei zenders.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo ook bij ons. Surfing USA, de Beach Boys. En daarvoor Frankie Goes to Hollywood met Two Tribes. We naderen langzaam maar zeker het einde van weer deze uitzending, Kees. En ik heb nog een verzoekje binnengekregen. En daar gaan we mee uit, zo te zien. En ik denk het niet helemaal. Dus misschien dat we het laatste halve minuutje even moeten kappen. Maar Marten, onze radiocollega en vriend, kennis, alles bij elkaar. Die vroeg van, ik ben aan het werk in de gevangenis, want dat was de persoon die in de gevangenis zat. En ik zou toch graag Eric Clapton nog eens even willen horen, want dan maakt mijn weekend, ook al moet ik werken, toch weer wat gezelliger. De live versie van Crossroads, Eric Clapton. We gaan hem voor je draaien, Mart.

0: Ja, ze moesten toch even inbreken bij Eric Clapton, maar dat is gewoon puur omdat we niet meer tijd hebben.
1: Nee, inderdaad.
0: Heerlijk verzoeknummer van Marten, Eric Clapton, live versie van Crossroads. We gaan wat mensen bedanken, Kees.
1: Ja.
0: We bedanken Jolanda Konings voor haar tijd om te vertellen over het plannetje waar ze mee aan het druk zijn vanuit Villas Novas. De rustplaats bij de rotonde van het tuincentrum.
1: De snip.
0: Ga daar gerust eens kijken als je van wat natuur houdt.
1: Ja, zeker weten.
0: We bedanken Aya Verkoten voor zijn guilty pleasure. En ook Rien Overkamp bedanken we voor zijn guilty pleasure. En ik bedank jou weer voor het...
1: Ik jou ook
0: de gezelligheid
1: weer.
0: Twee uur lang.
1: Zeker te weten. En volgende week zijn we gewoon weer aanwezig.
0: Zeker weten. En dank ook alle luisteraars weer voor de gezelligheid.
1: Zo is het.
0: Goeie week allemaal. En tot volgende week.
1: Doei.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
4: Maar hoe

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. En ik.
2: I hang around with my own.

every time I went out. Romance was a thing that I kidded about.

0: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

lucky to be the one you run to see. Hey.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende